spitti linni, limna lua, en in gymna arten iska. En in spitti linni, limna lua, en in gymna arten iska.